0: nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.

0: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
0: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Tessel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een

0: stamtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopt de Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. De clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje en in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in

0: 30. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
1: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
0: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg. Texelse krantenkop. Lading tegels belandt op de Schilderweg.
7: Hebben we nog niet genoeg

Het is dinsdag 11 augustus 2026. Dit is het programma Struis Vroeg. Je luistert naar Radio Texel. Mijn naam is Peter van der Struis. En als eerste hoorde je Level 42, Running in the Family.

0: En dan is het tijd voor het Waddenbroek nieuwsoverzicht.
1: Tessels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Tessel.
0: Het Waddenbroek nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.waddenbroek.nl. Burgerinitiatief moet Wadden Natuur openhouden. Hoop dat onze zorgen gehoord worden. En uniek warmtenet op Vlieland maakt duurzaam douchen mogelijk.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje en in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Je hebt kunnen luisteren naar Craig David, 7 Days. Daarvoor hoorde je Diana Ross met Chain Reaction. En voordat je het weet zit het programma Struis Vroeg op deze dinsdag 11 augustus 2026 erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En morgen is er weer een Struis Vroeg. Weer om 7 uur. Nu Peter Gabriel. Steve

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie.

0: Noorwegen in Groot-Brittannië.
1: En Van der Schoot knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1. Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille. Net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
0: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
2: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje. En in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
3: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
2: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5.000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
4: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
2: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Dus

Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: know you better.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje. En in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateur voetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo door en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje en in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje en in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio Texel.
5: Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje. En in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
4: We leven terug.
6: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje en in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje en in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Trots op Texel.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water
5: en Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje en in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit.

0: op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
1: Ga er maar schrijf voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
2: Ook dit is Radio Tessel.

Het is een mooie zomerevend. Lampjes rassen door het land. Ik heb voor de eerste keer verkering. En ik voel de warmte van jouw hand.

Denkend aan Texel, zie ik rijen vol dune, als kastelen die liggen, als een land zonder eind. Hoeten en plaatsen, verspreid door het land, dat boeren bewerken, mijn eiland, mijn land. De zeelui die bedwingen, als visserslui vissen, de golven soms rustig, soms hoog en ze missen. Eiland van strand, jutte, speulen als een kind, ontdekken, omarmen, al dat je hier vindt. De dorpen vol leven, van badgastenwerk, zo bluft er mijn eiland, welvarend en sterk. Groos en vertrouwd staat altoos de toren, dit ligt aan de kiem, van dorp tot oren. Dit is mijn eiland, waar ik zo groot zo ben.

geen hart meer. Want aan het eind toen schreeuwde die luide kantine bij elkaar. Wij binnen ziek vertrokken met een fles naar de waterkant.

Zo, nou, die kan weg. Zo, volgende liedje, tweede liedje. Dat speelt in een tijd dat nog niet iedereen een telefoon had. Zeker geen mobiel natuurlijk. Het wordt al wat later. Een oudere vrouw die staat te wachten op de man.

wat en het komt achterom. En iedereen weet wel, wat achterom komt is goed nieuws. Voor aan de deur komen ze met slecht nieuws. Zo, nou nog één. Lodewijk Drost zei een keer tegen mij, met de oude Sinterklaas, je moet dus een liefdesliedje schrijven in de Texels. Nou, dat is nog lang niet makkelijk natuurlijk, maar ik heb weer iemand in mijn hoofd gehaald. Ik schreef het over een meisje dat erg gevoelig is. En die kijkt naar de wolken en die ruikt aan het hooi. En nou is ze nog verliefd ook. Is ze verliefd worden. Nou, dat is erg gevaarlijk als je zo gevoelig bent. Dus dit liedje heet Aars misschien. Omdat die een beetje bijzonder is natuurlijk.

de fiets, maar oeh, wat zat dat pak hem strak. Het snoerde om zijn pens, schuurde zijn gemacht. Zijn hele zaak hier rot, en zo moest hij door de nacht.

Oh, bliksemse puus. Hij je me wakker maakt. Ik ben zo verschoten van je. Dat hij je goed deed. Aas was ik zo rood als een kreeftfeest. Je zou nog lelijk verbranden zo in het zonnetje. Nou, bezies, laten we maar naar huis gaan. Hè? Dan kregen jullie wat te vreten van me.

Meneer, ik schreef een briefje, dat je weet van mijn besluit. Zoals ik hier te schrijven zit, zie ik er niet meer uit. Mijn bos zit in de kreupels en ik oog zo greeuw, zei ach. Dus schreef ik dat je weet.

0: was dat vocht weer zweerder, gieuwend kwam die naggers aan. Maar de alteratie weet ik weer niet veel meer van. Ik brak drie ribben en een arm, maar niet dat ik nou klaag. Ik hoop alleen dat je begreep dat Annie komt vandaag.
1: Ik zou eerst wat aanschrijven voor vandaag. Ik heb misschien wel wat zachter. Maar daar had ik geen tijd voor, want ik moest nog van alles doen voor een sterke zin. Dus dan heb ik dit maar eventjes uit de kast gehaald. Dat ik schreef ervoor dat mijn vader en moeder 60 jaar trapt waren. En het iets zuimer op het eind. Heel wat aars is dat van net. Eerst zat hij bij de schuurspul. Met zijn vinger langs de golfplaat. Dat maakte een mooi geluid. Maar hij brandde zijn vinger zo wat. Het ijzer was heet van het zonnetje. En de garage maakt ook geluid. Als hij warm weer, dan pingelde hij een beetje. En vroeger vond hij dat eng. Oeh, hij moest nodig. Hij had zijn blauwe broekie aan. Zijn blauwe wollen broekie. Met een wollen galgje zo kruiselings over zijn schouder. Van achter naar voren. En deer vast met één grote knoop. En in zijn pijpje zat hij elastiek. Dat knelde een beetje. Met wie je pijpjes kon je makkelijker pissen. Maar nou moest hij alles laten zakken. Maar geen mens kon hem zien. Hij sting achter de boom. En die boom, dat was de allergrootste van de streek. En zijn armpjes konden er niet zo mee. Zo groot. Er lag ook een paar oude planken achter de boom. En daaronder zat de pissenbeddy en duizendpoot en een orenkruppers. Maar orenkruppers, daar griesde hij een beetje van. En hij dorst ze niet te pakken. Zo in de wortels al groeit wezen, toch die? 2 weken terug was hij zijn zaad. Hij trok er eentje uit, maar die was nog dun en bleek. Het knie zo onbelust. Hij zat in de ren en hij hield een stampertje. Het knie was wit en groot en het zou jonkies krijgen. Het mocht van vader. Ze hadden ermee naar buurman Slik geweest. En die was ermee de boet ingegaan. Maar Ellen en hij moesten buiten blijven staan. En toen hoorde je van bonken de bonken de bonk in het schuurtje. En toen was het klaar en toen mocht een stampertje weer bij de ruus. En zo had hij een tiertje naast het opleggen, denk ik. Met zijn vinger aaide die stampertje zijn neus. Zijn vinger leek wel een beetje op een worteltje, dochtie. En ik trok hem gauw terug. Hij had ook een oude kop. Bij Grietje was vandaan. Een echte niezering. Blauw was hij, met een oud steel. Wat zou hij daar eens mee kunnen doen? En even later was hij in de mis opkropen. En als je de kop erin poerde, dan dampte het. En het roken naar bladers van de herfst. Maar dan even viezer. Het stekrook naar karabeleien. Veel lekkerder. En met zijn armpjes over elkaar hing hij een tiertje over het stek. De koeien van Bolgert liepen in het land. Groot was ze. Ik ben ook groot, dochtie. Groter dan dat ik was, zou ik. Zou het lukken? Eén knietje had hij al over de rand. En nou nog een wuppie. En die loog hij dwars over de rand. Maar nou weer het griezerige eng. Want tussen de sloot en steek was maar een klein stukje. En met zijn vingertjes op het stek ging hij schuvel de schuvel de schuvel op riemen aan. En toen zag hij ze. In de sloot. Stiekelvisjes. En achter bij Dikke Marie lag een zinken emmer. En met zijn sandalen uit. En in zijn ene hand de emmer. En als je aarde stevig in het gras. Schoof hij zo stadig aan naar beneden. Nog een stukje. Nog een eentje. Nog een klein stukje moest hij. Maar oeh. Daar begon hij te schuiven en te glijden. En daar ging hij plonsie plomp. Zo te water. En verder. Nog verder. Zo de zachte prut in. Het blauwe broekje was nou heel hard zwart worden. Alleen het bandje was nog blauw. En druppend was hij eruit klommen. En toen schreeuwend is hij bij Riemers door de steeg om huis heen naar moeder toe gaan. En om zag hem gaan. En die zei, oeh, daar gaat Cor. Maar helaas voor moeder Grietje was dit niet de laatste keer dat Cor trap. De schrik van de stiekelvisjes en de grootste vriend van Eindjevaar. Stinkend van de smurrie. en dwaalde naar het zijn eigen melden in de bijkeuken. Dank u wel.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babu onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
2: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied begint de dag helder en fris. Met in de vroege ochtend temperaturen rond 13 graden. Het is zonnig met hier en daar een wolkje en in de middag loopt het kwik op naar 19 à 21 graden. De lucht is helder en er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, kracht 3 tot 5. Kortom, zonnig en droog bij een noordoostenwind, kracht 3 tot 5.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Muziek en nieuws vanaf het eiland.
3: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking, minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine.
6: Addicted to Jesus. A to J.

hele goedenavond op deze dinsdagavond. Hartelijk welkom bij 2 uur gezonde radioactiviteit. En deze werd geopend door Christian Singleton met de plaat SMYW. En dat staat voor Show Me Your Way. Zo, ik zou zeggen een hele fijne avond. We gaan er lekker tegenaan. En we hebben nog steeds een beetje vakantie. Wat betekent dat onze rubrieken nog niet terug zijn. Ook niet specifiek nieuwe releases worden gedraaid. Maar wel heel veel gezellige platen die gewoon uit de collectie komen. Neem bijvoorbeeld deze. Een plaatje uit 2025 getiteld In de Klaats. Dit is muziek van Caitlin Denos.

Steven Curtis Chapman. Eigenlijk een oude rot in het vak. In de jaren 90 heeft de man ooit nog eens een keer zo aardig geweest om een jingle voor me in te spreken. Alleen liggen die helaas in de verstofde minidisc afdeling, om het maar zo te zeggen. Ik zou eigenlijk dat nog eens een keer uit moeten zoeken, want er is nog wel ergens minidisc spelen. Maar ik denk dat we die in de berging nog eventjes ergens helemaal boven tafel moeten gaan zien te halen. Do It Again hoorde je. Een plaat uit 2024. Mr. Steven Curtis Chapman met daarvoor Caitlin Danos. En In The Clouds. En ja, zo gaan we dus eventjes lekker verder. Met een plaat waarvan dat we eigenlijk toch wel kunnen zeggen dat het een beetje een lugubere titel heeft. Het heet namelijk There Will Be Blood. Is gemaakt door een man die altijd wel filmische muziek maakt, om het maar zo te zeggen. We hebben het dan over Tammy Taub. En je hoort hem hier op jouw eigen Radio Texel. Je luistert naar Gospel Magazine.

0: Ja, Tammy Taupin, There Will Be Blood. Toch wel weer een hele aparte plaat, kunnen we dus toch wel stellen. Het is tijd geworden voor muziek van Lindy. En daarna hoor je nog eventjes een plaatje van Christy.
1: Op zoek naar muziek met inhoud? Je

zangeres die haar carrière als het ware begon met Nederlandstalig materiaal. Ondertussen vloeien er ruimschoots Engelstalige liedjes uit haar pen. En dat is toch ook wel mooi. Zeker dat Embrace Live met al die backings die ze eigenlijk allemaal zelf heeft ingezongen. Die klinkt toch echt wel fantastisch. Daarvoor hoorde je Foolish Mind van het album Honest to God. En die werd gebracht door de formatie Lindy. Nu even tijd om lekker de voetjes weer van de vloer te doen.

0: zijn toch de voetjes van de vloer. Hoor de muziek van Nofsky. En de titel is Fall Apart. En dan wel de extended version. Zoals dat dan mooi en duur op de streamingplatforms wordt weergegeven. Daarvoor dus Christy en Embrace Live. Maar we hebben ook Nederlandstalig materiaal. We gaan weer even rappen met Gino. En deze leuke plaats. Tenminste, ik vind hem leuk. Hij heet Sterker.
1: Halleluja. Ik heb nu door waarom ze letten op me. Zit in de bed, ook kom het werk van de devil stoppen. Heb hier wat brieven geschreven, maar heb geen enveloppen. Ik kom wat liefde hier delen en blijf forever. Ik weet nog hoe dat alles begon. Leven en dood liggen in de macht van de tong. Halleluja, dat roep ik en ik lach naar de zon. Die beat die voel ik is zo hard als beton. Ja, ik klap als je long, dadelijk val je nog om. Je was gelukkig, je was

hele jonge dame met toch echt een bijzonder volwassen geluid. Je hoorde Amanda Nolan en Can't Keep a Secret. Daarvoor Gino en Sterker. En zo gingen we er lekker tegenaan. Want wat hebben we nog meer in de christelijke muziek? Nou, bijvoorbeeld hard rock. En zo hoor je dus de Nederlandse band Battled. En je gaat luisteren naar Holy Ground. En dan te bedenken dat we dit dus gewoon iedere week mogen doen hier op Radio Texel.

Ja, dit vind ik toch ook eigenlijk al een heel fijn bandje. Ze heten Forever Free. En wil je ze opzoeken, dan haal je even de klinkertjes tussen de medeklinkers uit. En dan vind je hem. Dus Forever is F-R-V-R-N, een spatie. En dan Free, dat schrijf je dan wel weer helemaal. Jongeren, de track Focus. Daarvoor de band Battled en Holy Ground. Is het tijd geworden om eens een beetje, ja, wat zullen we zeggen? Het is geen soul, het is ook niet echte rap, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat we het beste een beetje kunnen klassificeren onder, hoe noemen ze dat ook alweer? Ik weet het niet eens meer. Ik wilde wat zeggen en ik ben gewoon helemaal het verhaal kwijt. Nou, dan kunnen we maar één ding doen en dat is gewoon de plaat draaien. Je hoort Young Chris en Night Like This.

Ja, en dan was ik net dus op zoek naar woorden. En het was eigenlijk R&B wat ik bedoelde. Met natuurlijk in dit geval ook nog heel wat andere invloeden.

Ja, en deze man die heeft eigenlijk al een tijdje niet uitgebracht. Ik heb het over Kobe James. Ooit mochten we een interview met hem doen. Dat hebben we toen via iets van een Zoom-meeting gedaan. Daar de audio uitgetrokken en dat vervolgens als interview op de radio uitgezonden. Brand New is een plaat die ook al dan weer een paar jaartjes oud is. Ik heb wel gezien dat hij nog wel schrijft voor andere artiesten. Want ik heb zijn naam wel voorbij zien komen in credits en dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk dan wel weer leuk. Hij is niet helemaal uit de muziek, maar op dit ogenblik brengt hij zelf niets uit. Daarvoor hoorde je Young Chris en Nights Like This. En dat is een plaatje uit 2025. We gaan verder terug in de tijd. In dit geval naar een titeloos album uit 1998. In ieder geval, het droeg eigenlijk de naam van de zangeres. En dan heb ik het over Jackie Velasquez. Ralph van Manen die heeft een liedje geschreven in de tijd dat hij heel veel ook in Amerika was. En dat was rond diezelfde tijd. En dat liedje kwam toevallig terecht ergens bij een producer en later werd hij opgebeld dat het plaatje al opgenomen was. Nou, laten we er maar eens naar gaan luisteren wat dat voor een mooi plaatje is. Child of Mine.

0: Ja, en met halve maanden rond 1998 kwam ook zijn album Vessel of Weakness uit. En in Amerika wilden ze heel graag dat hij op tour zou gaan, maar dan wel gelijk 3 maanden. En hij zei van, jongens, ik heb een opgroeiend gezin, daar ga ik dus echt niet aan beginnen.
1: De gospel hits en tips hoor je in Gospel Magazine.
2: You enlighten the darkness. You enlighten the darkness. You soften the pain. You calm me down. You calm me down. In heavy rain.

toch wel weer lekker hoor, die voetjes van de vloer, om het maar zo te zeggen. Hè? Bossa Nova hoorde je, dat is schijnbaar een Nederlandse club en die hebben deze plaat gemaakt en hij heet Let Go. Daarvoor dus Jackie Velasquez, zoals gezegd, Child of Mine. En ja, die is uitgebracht in 1998, maar het album staat wel degelijk ook nog op de streamingplatforms. Dus als je hem op wil zoeken, die is zeker nog te vinden. En dat is mooi. We gaan nog even een kleiner stukje terug in de tijd. Namelijk naar 2025. Toen kwam er een single uit. En die heet The Love I Have For You. Welcome.

0: sweet with words that rescue me. You have my heart times infinity.
1: Ja, er kwam een tijdje terug een album uit en dat heet An Honest Prayer. Is gemaakt door Jet Trouble en de track Infinity hoorde je. Daarvoor hoorde je Colton Dixon en The Love I Have For You, een single uit 2025. Ik ga je vertellen dat we ons op gaan maken voor het nieuws. En daarna ben ik gezellig nog even terug met een uur gezonde radioactiviteit. Geen rubrieken, maar wel heel veel fijne muziek. We gaan even dit uurtje, om het maar zo te zeggen, verlaten met You Belong van Skylar Kalin. En ik hoor je straks weer.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine. Addicted to.

None Like You. Je hoorde onze eigen Nederlandse Raisa Oosterlin. De opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit. En wat zijn we er blij mee, want we mogen weer heerlijke platen draaien. Zo heb ik zometeen nog Anastasia, Tolstikova, Guardian, Aaron Ray, Grace Graber, Aaron Brin. Noem het maar op, we hebben genoeg te doen. En dan gaan we nu eerst maar eens eventjes een stukje motorrijden. Of in ieder geval, we laten iemand anders onze motor bereiden. En dan zien we hem vervolgens niet meer terug. Maar gaat dit liedje echt over de motor? Of is het totaal wat anders? Muziek van Dan H.

heerlijk hoor. Die voetjes weer eens van de vloer. Anastasia Tolstikova hoor je. Een Russische dame die ondertussen in Amerika leeft. Je hoorde de track Streams of Light. En daarvoor Dan H en Harley. Die plaat kwam al uit in de jaren 90. Ik meen 1993 dat die uitkwam. En ja, het ging niet over een motor. Nee, het ging over zijn maagdelijkheid. Oh, stond toch wel even heel wat anders natuurlijk, hè? Muziek van Whitley Casey en Alive and Faithful op je radio.

0: formatie die vooral actief was in de jaren 90. Ik heb het over Guardian. En je hoorde I Found Love. En dat is afkomstig van een album genaamd Miracle Mile. De leadzanger Jamie Rowe van de formatie, die is op dit ogenblik op zijn socials wel weer een beetje bezig om de oude dingen weer wat naar boven te halen. En eigenlijk is dat wel heel erg mooi. Het album is ondertussen al meer dan 30 jaar oud, want we praten echt over het begin jaren 90. En Guardian kwam toen met dat album Miracle Mile. Helaas hebben ze dat album nooit meer kunnen toppen. Daarvoor hoorde je Whitley Casey en Alive and Faithful. Is het tijd geworden om een plaat te draaien waarvan dat we weten dat je soms ziek kan worden. In dit geval is Aaron Ray, een rapper, een lied gaan maken voor zijn vader. En dat heet Holy. En hij weet gewoon dat het heel zwaar is. De kanker en COPD die zijn vader heeft. En tegelijkertijd zegt hij van, toch weet ik dat God daar een plan mee heeft. Tegelijkertijd weet hij ook dat dit ook een lied kan zijn voor mensen die zelf ziek zijn. En natuurlijk voor familie daaromheen. Het zou een hart onder de riem kunnen steken. Hier is Aaron Ray. We noemen het Holy.
1: Hello, pops. I know this cancer, COPD is really getting to you. And I know that God's on our side.

denk toch dat je ondertussen door hebt hoeveel stijlen muziek er zijn in de christelijke muziek. Even kijken hoor. Forrest Frank die kwam met een plaatje vorig jaar en die noemde hij Lemonade. Grace Graber dacht van, oh, maar dat kan ik veel beter. Ik maak daar gewoon een lekkere punk-pop versie van. Zo, en daarvoor hoorde je dus Aaron Ray en zijn Hody. En dat is eigenlijk voor alle mensen die op wat voor manier dan ook te maken hebben met ziekte. Gaan we nog even blijven we hangen eigenlijk in 2025. Dit was ook wel een fijne plaat. Is van Ariana Brin. En het heet Complete.

Oh, heerlijk. Shining Down on Me. Muziek van Jazlyn. Ja, en weet je wat zo heerlijk is? We mogen dit soort feestjes dus iedere week gewoon presenteren hier op Radio Texel. Op de dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En dan wordt het programma nog eens een keer herhaald op zaterdagavond. Ook tussen 6 en 8 uur. Ja, en dan kunnen we stellen dat we nu misschien een beetje in de vakantiemodus zitten. En misschien zit jij ook wel in de vakantiemodus en ben jij lekker op vakantie hier op Texel. Dan kan ik je vertellen dat Gospel Magazine gewoon iedere week hier draait bij Radio Texel. Mocht je meer willen weten van Gospel Magazine, dat kan. Want wij hebben namelijk een Facebookpagina als je daar graag op kijkt. Moet je mijn naam even opzoeken, dat is Theo Boer. Zie je een kruis met zogenaamd uitzendstralen, dan zit je op het goede account, daar kun je dan een vriendschapsverzoek sturen. Kijk je liever op Instagram, daar hebben we ook een pagina. Dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. En dan, om niet te vergeten, hebben we ook nog een playlist op Spotify. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven. En ook daar hetzelfde logo. Gaan we even terug naar 2024, want toen kwam er een album en dat was wat meer akoestisch van de hardrockformatie Striper. Het heet To Hell With The Amps. Je hoort Always There For You.

Ja, Roy Tosh samen met Kate Thompson en Rather Be Lost. Daarvoor dus Striper en Always There For You. En ja, vroeger hadden ze een album dat heette To Hell With The Devil. En ze hebben dat veranderd, tenminste op een gegeven ogenblik hebben ze gedacht, we gebruiken eventjes geen versterkers meer, we gaan lekker akoestisch. En toen noemden ze dus het album To Hell With The Amps. Met andere woorden, weg die versterkers. Roy Tosh hoorde je dus met Kate Thompson en mocht je het willen weten, er is een verhaal dat Roy Tosh daadwerkelijk uitlegt wat het verhaal achter deze plaat is. Rather Be Lost. Zo, en dan gaan we gewoon lekker door met eigenlijk ook wel weer hele lekkere muziek. Hier is Jamie McDonald.

Ludwig met Time. Daarvoor Jamie McDonald en Ain't No Way. We gaan wederom terug in de tijd. En je zal misschien denken, waarom allemaal die platen uit de jaren 90? Ja, toen was ik als Gospel Magazine gewoon het meest actief. Ik heb er ook een paar jaar tussenuit moeten zijn. En eigenlijk die 90 jaren waren in die tijd gewoon epic, om het maar even zo te noemen. Van een albummetje, dat heet The Radio Collection 11, oftewel 11, is hier country muziek samen met Lisa Dax.

en ik hoop dat je wat hebt aan zo'n plaat en dat je daar ook de tekst lekker van kan luisteren. Mercy Me en Flawless, afkomstig van een album getiteld Welcome to the New. Daarvoor dus Lisa Dex en Rain It In. En dat wel van een album dat nergens meer te vinden is, kan ik je wel vertellen. The Radio Collection 11. En ja, dat waren echt hele fijne collecties. Zeker voor de mensen die met radio aan het werk waren. Zo, wat mij betreft heel graag nog tot de volgende keer. Ik wens je een prachtige avond. En ik zou zeggen, blijf bij mij, maar eigenlijk moet ik gewoon zelf afscheid nemen. We sluiten af met Gerald Troost.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, zelfs op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
5: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: was up, I was down.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.